yaka akrati asefo ho ishrani ne onyame ntontom ne nkafo ne kabia kan din dada na yefasa kwanya iso ebisase ekunu eyire ema ejuma.